Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de jong en manje te moorn om 8 uur.

0: Bij de boot op het Sjoekemaak.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasterloon. Radio Spannenburg. Op 96.4
1: en 106.0 FM. Oh.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hemzelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden, is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanaf afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. En het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Tot 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen, maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza, maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneun om 3 uur en snein om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet. Ziet correspondent Samira Jadir.
2: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt, wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Sjoerd den Daas plaatst er een kanttekening bij.
3: Dit wordt op dit moment de eter ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
1: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer in het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij de boot op het Sjoekemaar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.0 FM.

0: When I spent the summer on you.
1: Stem Eggers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock and roll. Sneum om 1 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
2: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
3: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
1: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
7: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uw Friese landschap, jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. En verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
2: Het is hier in Vnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
1: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anne de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
3: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
1: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
6: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

krijgen we ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en toosje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Tsieroeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek- en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer, in het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

stem ekkers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen, juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Kan je dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Greensalesman.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: Bij de boot op het Sjoekemaar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4
1: en 106.7 FM.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en de medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27... omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw. Daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n 17.000 euro, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep de Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Kinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste team Muziek bij de Koffie. Snijn om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt erop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kinnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit die ook goed.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Twardesnij van de Moanne om 12 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Maar een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is in Spannenburg Sport. Stijn, om 12 uur.

0: de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasterloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. 3 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al 2 kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. Hij zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongetje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgelaaid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Siep Stoorzender. Else Vreten tussen 6 en 8 op die radio.
2: Om het weekend extra goed te beginnen.

Muziek van The Hollies en The Day That Curly Billy Shut Down. Wat een dikke plaat om het weekend extra goed te beginnen. 10 minuten, Nieuwshuis en RTV Spannenburg. Ik wens je een hele goeie en ik alvast een heel goed weekend. Je luistert naar Radio Spannenburg. Nou, tot de klok van 8 uur, maar je Siepstoorzender Else Vreetioen. Tussen Zuizen en 8 op jouw radio. Om het weekend extra goed te beginnen. Mooi goeie muziek, het laatste nieuws uit die regio. En natuurlijk de leuke programma-onderwerpen. Wat hebben wij alle keer op het programma staan, deze Vreetioen? Sasjo Haas neemt Kat in het waarbericht wat het waard voor dit komende weekend. Nou ja, dat lukt net zo raar. Sametien der Meerhoer. Rond jouw zoon, nieuwe muziek uit de categorie No Music Friday. We hebben een topdrive van Ian Atties veel klaarstaan en het weer een versiekje. Nou, dat komt zeker in goed. Treiners achter elke oor van Ian Atties. En nooit de klok van Zalenhoeren, nooit nice. Dan gaan wij verder om in de tijd. Nooit een tofje de lijst uit het Verlinen. Deze week de lijst van Wieke 31, Njontjen 86. En dan draaien we zoals altijd bij de nummers. Misschien tot er maar Ian uit die lijst. Ik heb de lijstje van mij staan. Daar zitten we heel volle goeie muziek in. Dus lekker de radio lid ons in op RTV Spannenburg. En tussendoor natuurlijk ik het laatste nieuws uit de regio. Hoe meer hoe het SKS. Ja, dat is dit komende weekend nog steeds in de Lemmer. Dus Sametien der Meerhoeren, de Lemster feestweeken. En de oorevenementen. Eerst muziek van de Blue Oyster Cult. Dit is Don't Fear the Reaper. Een goeie joen.

Ja, we beginnen het V-Coin rustig. Mooi, muziek van The Highwaymen, Willie Nelson, Johnny Cash en Waylon Jennings. Ja, wat een mooie formatie weer dit en wat een prachtige stem het is, man. The Highwaymen, hier bij RTV Spannenburg. Ik wees gewoon Goeien, Wijkentoog, mooi het Waarbericht, het V-Coin stiet weer verder door. En dan is het natuurlijk makkelijk om even te weten wat het waardoet voor dit komende V-Coin. Jut vreet het wie een mooie dag de dag begon. Wie het maar je hier en daar een buitje. De zinnen die kwamen al snel terug in naar Tolven. En toen werd ik een graad als 22. Maar u zit dus dat een graad als 24. Van de jong kwolde het touw richting een graad als 16. En belooft op zich nog een prima jong te worden. Dan geven wij nu monsneu. Ongeveer hetzelfde waartype als Jut. Ik een graad als 22 oerdaai. Ik hier en daar kans op een liets buitje. Ik al zal het net al te volle wijzen. Kijk ze als Jut. De wien komt daar maar uit het westen. En is een windkracht 2 en oerdaai is de temperatuur morgen dus rond een graad als 22. Dan gaan wij naar de snijns. Snijns ietsjes warmer vergeleken dan mij de sneus. Snijn 24 graden. Ik jende kans op een liedsbuitje, maar ik heel volle tijd ver te zinnen. En dan kent dus ik weer lekker warm bij de snijns. Snijn dus een graad als 24. Ja, dan de manjes. Ja, dan ging de temperatuur nog een stuk omheen. Manje, ja, 28 graden in uw omjouwing van de provincie. Jongens, dan kwalt het vol al gauw richting een graad als 5. En dat ben natuurlijk prima temperatuur om lekker te sliepen. Manje is die te wien uit het nat is en is een wienkracht voor jou. En oerdaai dus kent dus een graad als 28 worden. Ik de tiertjes nog warm, ik een graad als 29. En nooit tiertje dan zakken het weer oud richting een graad als 24. En dan neemt de kans op buien ik weer oud. Dan zullen we dus even naar de vooruitzichten. Dit weekend nog gewild een graad als 22. Hier en daar kans op een buitje. En nooit weekend weer warm, dan gaan we weer richting de 30 graden. En nooit tiertje dan zakken het dus weer. Natuurlijk bij de Waarbericht ken je er bij de Waarmond van de Radio Spannenburg. Jan Lolke van Ommen, die belt even niet tussen Jochen en Elven bij de gezellige Sneutemond voor het uitgebreide Waarbericht. En ons zijn de man van Afslag Maandag. Ik heb de laatste nijsveo en ik heb het uitgebreide Waarbericht uiteraard. Wij geven hier de mooie de muziek. Dit is muziek van Herman Brood en His Wild Romance. I love you like I love myself. En zometeen rond Jelversan, die het ver nieuwe muziek uit de categorie Now Music Friday. Herman Brood en His Wild Romance. I love you like I love myself.

Jontje 68, wie dit? The Monkees en Daydream Believer. 1 minuut door Jelversan. En dat betekent de Tietver Nije Muziek rond Jelversan op de Vreetioen. Deze week geven wij nooit de Stones. Ja, ze zijn actief sinds Jontje 62 en komen uit Londen, het Verenigd Koninkrijk. Ze hebben 12 weken lang een nieuw album lanceerd. En wij gaan van het album draaien Never Wanna Lose You, Nije Muziek van de Stones. Op de Vreetioen.

0: En muziek van The Stones, Never Wanna Lose You. Hier bij RTV Spandenburg. Nijwieken, Roent Jelversan, zo weer een indie-lijstje dat we leuke Nijmuziek is uitkwam. En Nijwieken op de Freetune, Roent Jelversan, weer Nijmuziek uit de categorie Now Music Friday. Zou het ingeven terug naar onze website rtvspandenburg.nl. We zullen even op de agendapagina zien. Eens even zien wat er te beleven valt in onze regio. On de evenementen, eerst muziek van, jawel, Easy Easy en Hula de Rosie. Speciaal giet deze in plaat even naar je oude guitar, Timon Lustemoy. Easy Easy, Hula de Rosie, goeien.
1: Won't tell you a story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small.

heerlijk. Easy Deasy. En Hoela de Rosie, RTV Spannenburg, wijkinterogenoze website radiospannenburg.nl. Bij de agendapagina, destinalige Utgen-tips. Wat is er te doen in de regio? Iedere week stiet je een verse Utgens-agenda. Vaar die kleren, mail in Utgen-tips. Nou, info aanbestaat je radiospannenburg.nl, zodat wij dat herkenbaar kennen. Maar op radio, televisie, de app en op onze website. We beginnen eerst naar je de Lemster Weekend. Dat is natuurlijk deze hele week al. Van nou, tiertje is dat al feest in het centrum van Lemmer. Maar je kermis en jongens is de live muziek in het centrum van Lemmer. Van de Unikwer, ik verwijs je ver ja, de timetable terug naar de Facebookpagina van de Lemster Wieken. Op sneun in augustus wordt er in het centrum van Lemmer van 11 tot 6 uur een simmermerken houden in het centrum van de Lemmer. De Lemster Wieken wordt op sneun in augustus uitsluiten met een feestjoen in het centrum. Rond het 10 uur juist vindt er een vuurwerkshow plaats, georganiseerd door het kermis explodietanden. Het vuurwerk is vanaf verschillende locaties in het centrum goed zichtbaar en vormt traditioneel het laatste onderdeel van de feestwieken van de Lemmer. Van juni is daar dus ik nog live muziek, dus voor jullie erin even op de Facebookpagina van de Lemster Wieken. Mijn juiste juni en wist het weer beren gezellig. Dan gaan we even naar de Maisjong Joen in Ademadem. Op sneun in augustus vindt op de brink in Ademadem een Maisjong Joen plaats. Muziekjes kennen van nou Jelwachten tot en met Jelvertolen van Joens. Bekende nummers Maisjongen onder begeleiding van Herman van Doren. Het evenement stiet in teken van Samensjongen in de Ierpenlucht. Nou, ik zat er maar net heen in, want nou ja, dat loopt geen meisje, man. Op snel 2 augustus wordt in het landhuis Stelbenhoeven onder Uursladiek 20 in het Heidenskip het optredend concert met een picknick georganiseerd. De middag begint om Jelvertolen, waar nou een muzikaal programma van start gaat om Jelvertraaien.

Meer is te lezen op onze website rtvspannenburg.nl. Zijn met in de top 3 van Ian Artiest. Treinnummers achterkomen van Ian Artiest. En welke artiest dat is, dat jij samen met Ian. Nieuwe muziek van Don Rosenbaum. En Swimming into Deep Water.

Muziek van Don Rosenbaum. En Swimming into Deep Water. Kwartier van zon. En dat betekent dat hij de top 3 van Nienatiest. Ja, dit week ik op verzoek. Muziek van Heart. Heart, het is een Amerikaanse rockband. Gevormd in de Jaren Center in Seattle. Rond de zussen Wilson en Nancy. Op de gitaar en zang. En on de vocalist natuurlijk. Ja, zijn verschillende hits hebben ze al. Alone, Crazy on You, These Dreams. Stairway to Heaven heeft natuurlijk gecoverd. What About Love? And All I Wanna Do Is Make Love to You. We gaan over trein nummers achter elke oordraai van Hart. En dit is plakje nummer 3. Ja, Barracuda. Nummer 3. Muziek van Hart in de top 3 van Inatist. Dit is nummer 3. Barracuda.

nummer 2 in de top 3 van Ian het East. Dit week 3 nummers achter elkaar van Hearts. En dit week dus nummer 2. Alone in de top 3 van Ian het East. Op onze website rtvspannenburg.nl bij Nijs uit de Vrieskemaren. Hoe de ijsgeboord van Gerrit en Pieterik van der Zee. Betien al 24 jaar de pleziervaders op het Tsjoekemaar. Pleziervaders die mooi hun boord onder het Tsjoekemaar lissen hebben gelok. Al meer dan 24 jaar varen Pieterik en Gerrit van der Zee uit Jesterzee op de warme dagen. Midjes uit mooi hun ijsgeboord om bij boordjes op het Tsjoekemaar langs. Menig toerist is de ijsgeboord een vertrouwd gezicht in de omjouwing. Dit is de ouderwetse service die Stjentburg nergens meer vindt. Zou het een pleziervader. Ziet een leuk filmpje op onze website rtvspannenburg.nl. Sjog erop en download natuurlijk onze nieuwe app te downloaden in de App Store. Of ik voor iPhone, het is allegaar Stjentburg te vinden. RTV Spannenburg, sjog daar gewoon op voor het laatste nieuws uit die regio. We beginnen Ruud, naast het nieuws van Zalnoeren. Nieuws Zalnoeren gaan wij weer om in de tijd. Nieuws dit of 40 lijst uit het Verlienen. Nieuws Zalnoeren, de lijst van Wieke, 31, Njontjen, 86. En zoals altijd werden nummers 10 tot en met 1 uur die lijst. Ziet we heel volle goede muziek in. En ik heb de laatste nieuws uit die regio. Harm op Spannenburg, zoek ze. We beginnen Ruud, maar de laatste plaat van Hearts in de top 3 van Ian het East. Dit is plakje nummer 1. All I Wanna Do Is Make Love To You. Hearts, deze week in de top 3 van Ian het East. Dit is plakje nummer 1. Tot aas nooit. Nice van Zalnoeren. Hoi hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Kanaalparade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
2: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk, weet je, je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
1: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
3: Het OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking en dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
1: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Siep Stoorzender. Else Vreten Joen tussen 6 en 8 op die radio.
4: Om het weekend extra goed te beginnen.

Muziek van Nickelback en When We Stand Together. En daarvoor de Four Non-Blondes en What's Up. Het is 9 minuten Oesan. Je luistert naar RTV Spandenburg. Nou mooi, Siepstoorzender Elze Vreetioen tussen Soizen en Achten. Op jouw radio om het weekend extra goed te beginnen. Met de laatste nieuws uit die regio, de goeie muziek. En de leuke programma onderwerpen. Zag je wij nou terug mooi de top 40 lijst uit het Verlienen. Deze week de lijst van Wieke 31, Njoentjen, Soizen 80. Ja, zeker. Zoals elke week draaien wij de nummers 10 tot en met 1 uit de lijst van de top 40. Deze week dus week 31, Njoentjen, Soizen 80. We beginnen aasen dus op plekje nummer 10 en dan draaien we tot nummer 1 om daar. Er staan natuurlijk ook nog 30 horen nummers in. Dan geven wij een hut toch in wat er nog meer in de lijst staat. Savina Wijp, nummer 11, UB40 en Our Own Song. Sheila E. en de Holly Rock, nummer 13. Leanne Ritchie en Dancing on the Ceiling. Als je maar voorzichtig bent, nummer 16. Spandau Ballet en Fight for Ourselves, nummer 16. The Eurythmics en When Tomorrow Comes, nummer 20. David Bowie en Underground, 21. Chris Norman en Midnight Lady, nummer 24. Nummer 28, lieve Janet Jackson. En What Have You Done For Me Lately, 28 dus. German Stewart en We Don't Have To Take Our Clothes Off, nummer 29. The Bucks Face en The New Beginning, 32. Sly Fox en Let's Go All The Way, 34. André van Duin en The Barbecue, nummer 37. 39 vinden wij Samantha Fox en Touch Me, I Want Your Body. En nummer 40 wieven Cozy Alberts en Ik Slaap Vannacht Wel Op De Bank. Nou ja, dat zoek ik maar net, want ik zoek maar lekker op bij het gaan. Oh, ben weer flauw, goed. We beginnen op plakje nummer 10 met muziek van Janet Jackson. Op nummer 10 in de lijst van Wieke 31, Njoentjen, Soizen 80. Dit is Nasty, Janet Jackson. Wieke 31, Njoentjen, Soizen 80. Dit is plakje nummer 10. Janet Jackson en Nasty. Nummer 10 in de lijst van Njoentjen, Soizen 80. RTV Spandenburg, een hele goeie. En ik alvast een heel goed weekend.

Nummer 8 in de lijst. Wie ver? Bananarama en Venus. Op nummer 8 in de lijst. Bananarama en Venus. Daarvoor op nummer 9 Two Man Sound en de Disco Samba. Bananarama dus op plakje nummer 18. De lijst is nog ding voor dit nummer. Wie plak je nummer voor jou? En ik zie een wieken in de lijst van wieken 31, Njontjen 86. Bananarama, het is een Britse meidenband die opgericht is in Njontjen 80. Gevormd door Karen Woodward, Sarah Dellin en Shibben Valley. Ze komen ik uit Londen en bidden dus actief sinds Njontjen 80. Mooi onder meer zoals bekende hits zoals Venus die wij kregen door in The Cruel Summer. I Heard About Rumor, Ain't What You Do, Shy Boy, Gis Amatrox, zijn verschillende hits van. En dit is die in de lijst van Wieke 31, Njontjen 86, nummer 8, Venus, Bananarama. Wij geven je erop plakje nummer 10 in de lijst van muziek van Modern Talking. Modern Talking, het is een Duitse synthpopgroep die in de periode van Njontjen 84 tot Njontjen 87 actief wien. En letter in Njontjen 98 tot 2003 een liedse comeback gaan maken. Mooie volle internationale hits. En vooral zongen ze bekend mooi hun hege valse zang. En in de fijne een typische Italo disco invloeden. Het valse koor bestoen uit onder meer Rolf Keulen. Ze komen uit West-Berlijn en ze hebben verschillende hits. Vooral in de jaren 80 heel erg bekend. Onder meer mooie Cherry Cherry Lady, You're My Heart, You're My Soul en onder meer ik mooi dit nummer op plakje nummer 10. Atlantis is calling SOS for love. Nummer 10 in de lijst is van Modern Talking. En Atlantis is calling SOS for love. Nummer 10 in de lijst. De eerste noting voor dit nummer. Wie plak je nummer 6? En ik 8 weken in de lijst van Njontjen 86. Modern Talking.

Nummer 6, wie verder? Owen Paul en My Favorite Waste of Time. Nummer 6 in de lijst. Heerste notering voor dit nummer wie ik plak je. Nummer 6 en maar liefst 10 weken in de top 40 lijst van Wieke. 31, Njontje, 86, Owen Paul en My Favorite Waste of Time. Wij gaan terug naar onze website rtvspallenburg.nl bij de agendapagina. Er zijn alle ugentips, alle leuke dingen wat te doen is in onze regio. Stuur je ugentips toch naar de redactie. Info apenstaartje radiospallenburg.nl. Zodat wij dat herkenbaar kennen maar uitzien op website, radio, televisie en ja natuurlijk Oeral en ik op onze website en in, natuurlijk in de Verneide app. We beginnen als eerst eventjes naar het Happen en Trappen. Het Woord en Daad organiseert op sneeuw 1 augustus Happen en Trappen een fietstocht door Gastland heen. De route is ongeveer 120 en een hele kilometer lang. De start is tussen 10 en 11 uur vanuit de Loijse Lene, viertje in Ries. Onderwijs binnen verschillende stopplaatsen ingericht om eten en te drinken. Deelname kost 2 euro, verband 4 euro. En de deelname vanuit Tolle 4 is 12 euro gezinnen die de op... is 12 euro voor gezinnen. De opbrengst van de fietstocht is bestemd voor het project Jouw Talent on een Kans. Een Woord en Daad. We beginnen naar Hielpenta. De Hielpener Hiermerken. In Hielpen stiet sneun 1 augustus in het tekenen van de jaarlijkse Hielpener Hiermerken. De opening van het IFKS Scootsieshielwedstrijden is de week. Vanuit 10 uur tot 4 uur is er in en rond het centrum het historische centrum een uitgebreide hiermerken. Bezoekers kennen genieten van een groot aantal kramen. Mooi uiteenrennende producten. Hartstikke leuk. Ja, er zijn nog vallen meer leuke dingen mee te beleven op onze, in onze regio. Zoek op onze website rtvspannenburg.nl. Ja, veel leuke dingen in onze regio. Zou je er een stroommerken onder het wetter in Langbaar? Sneu in 1 augustus vanuit 10 uur tot 4 uur is er een stroommerk in Langbaar. De merken georganiseerd door de Strandjuffies en uw winkeltje vindt plaats onder locatie direct onder het strand. Op de merken binnen onder meer souvenirs, sieraden, modeartikelen, ambachtelijke producten en lokale streekproducten verkrijgbaar. Op diverse lekkernijen ben ik te verkrijgen. Wij onder vers gerieke paling. Maatje deel uit van het aanbod. De toegang op de merken is gratis. Nou, dat moeten we natuurlijk. GRATIS. Wij gaan terug met de top 40 lijst uit het Veerlieden. Deze week de lijst van Wieke 31, Njontje 86. Wij zijn daar al om plakje nummer 4 van muziek van Level 42. Die vinden wij op nummer 4 in deze lijst. Maar een van hun grootste hits. Jawel, de Lessons in Love. Level 42 in de lijst van Wieke 31, Njontje 86. Dit is plakje nummer 4. Lessons in Love. Een hele goeie.

Simmerse muziek op nummer Fjouwer, Mattia Bazar en de Ticento. Mattia Bazar, het is een Italiaanse muziekgroep afkomstig uit de stad Genoa in Italië en actief sinds 1974. Ze stingen in deze lijst van Wieke 31, 1986 op plakje nummer Fjouwer. Ticento, Mattia Bazar. De eerste noting voor dit nummer, wie plakje nummer 12 en ik 11 weken in de lijst van 1986. Wij geven je erop een plakje nummer 3 met muziek van Wham, jazeker. Wham's ben natuurlijk bekend, mooie George Michael en Andrew Ritchie. Vooral in de jaren 80 verschillende hits van mooie onder meer Wake Me Up, Before You Go Go, Club Trump.

Nummer 12 in de lijst wie voor Madonna en Papa Don't Breed. Meeste notering voor dit nummer, wie plak je nummer 12 in? Tredje een weekend in de lijst van Wieke 31, Njontjen 86. Madonna Louise Sigon, Amerikaanse zangeres en actrice in 2008 benoemde Billboard Madonna tot een van de succesvolste soloartiesten aller tijden in de top 100 all-time artists. Ze staan in deze lijst van Wieke 31, Njontjen 86 op plakje nummer 12. Papa Don't Breed op nummer 12 in de lijst. Wij gaan terug op nummer 1 in de lijst van Wieke 31, Njontjen 86. Mooie muziek van MC Miker en DJ Swen. Dit is hem, de Holiday Rap op nummer 1 in de lijst van Wieke 31, Njontjen 86.

MC Miker en DJ Sven in de lijst op nummer 1. De eerste notering voor dit nummer dat we tolen wieken in de lijst van Wieke 31, Njontje 86. MC Miker en DJ Sven, de Holiday Rap. Dit wie hem dan, de top 40 lijst uit het verlienen van Wieke 31, Njontje 86. Nij Wieke, ben ik de weg tussen 6 en 8 Siepstoorzender. Else Vretjoen tussen 6 en 8. Om je Wieke extra goed te beginnen. Mooi goeie muziek, het laatste nijs uit die regio. En natuurlijk de leuke programma onderwerpen. Nij Wieke, de lijst van Wieke 32, Njontje 86. En dan draaien we zoals altijd bij de nummers. Zie je het wat er maar in uit die lijst. Ik heb de lijst hier van mij staan. Er zit weer heel volle goeie muziek in. Dus zeker Nij Wieke werd tussen 6 en 8 nou stemmen. Ik wens je nog een goed weekend. Nou ja, achterhoek kan je luisteren naar Even Wattenhorst. Die man die zitten we klaar voor je in de studio in Balk. Ik wens je nog een goed weekend verder. En een noffelijke joen. En graag ont Nij Wieke werd tussen 6 en 8. Siepstoorzender. Mooie dan de top 40 lijst van Wieke 32, Njontje 86. We beginnen uit maar de laatste plaats. Dit is Aerosmith en Dream On. Goed weekend en graag ont Nij Wieke weer. Hoi.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Ockhuizen.
2: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
1: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De 3 verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle 3 zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
3: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
1: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Bom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het eerste woord van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

0: Een hele goede avond. Welkom bij Even Wat Oors, aflevering 315, waarin we zijn begonnen met de Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down. Nou ja, dat is eigenlijk niet wat we hier van plan zijn. We gaan het hier proberen een beetje omhoog te tillen allemaal. Nou, wat gaan we doen? Nou, hier bij RTV Spanenburg gaan we het 4 uur doen. De laatste 2 uur hebben we, Fennec hebben we weer onder de knop zitten met zijn hardstyle. 2 uur lang, 2 mixtapes. En ja, daarvoor gaan we bij beide zenders, ook bij RTV NOF, gaan we prachtige, mooie dingen gaan we meemaken. Want in de 2e uur hebben we Wiebe de Jong, hebben we hier achter ons al aan het opbouwen en aan het nadenken over hoe en wat allemaal. In de 2e uur gaat hij het hebben over Glamour Beat Festival. Daar is hij de planner van de Saloon Stage. En ja, dat is een podium waar veel lokaal talent geprogrammeerd is. En ja, dat is iets waar we heel erg positief vinden. Want lokale evenementen, dat daar ook lokale artiesten zeg maar staan, dat is natuurlijk prachtig. En ja, hij is ook begeleider. Boeker, toetsenist van Marit Kraak. Die zitten hier inmiddels naast me. Daar gaan we zo meteen leuk even contact mee maken. Gaan we leuk even mee praten. En ze gaat ook 2 nummers gaat ze live doen. Heb je er wat zin in, Marit?
1: Ja, zeker. Heel veel zin in.
0: Ook druk hoeven natuurlijk.
1: Ja, toch wel een beetje de voorbereidingen gedaan vandaag.
0: Ja, we gaan ook heerlijke muziek gaan we doen. Onder andere muziek wat ook wel een beetje jouw smaak is. Want heel veel nummers die we dit uur gaan draaien. Die staan ook op jouw lijstje van wat je met je coverband doet. Hè? Dat is de Marit Kraak Band.
1: Ja, zeker. Ja, ik zie hier al een mooi lijstje voor me liggen met allemaal nummers die ik heb gedaan of zelf nog steeds doe met mijn band. Dus superleuk om te zien.
0: Nou, we gaan zo meteen even verder praten. Laten we maar een van die nummers er even indrukken. Like a Prayer van Madonna.

0: Ja, dat was Whitesnake eventjes met Here I Go Again. En ja, dit is een van de nummers die Marit Kraak met haar band ook live ten gehoor brengt. En nou, jullie hebben haar zo pas al eventjes gehoord. Goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, want je zit hier nou gezellig even naast mij. Het is heel knus, want het is een klein hoekje wat we hier in de studio hebben. Want ja, we hebben eigenlijk we hebben wel eerder live muziek, maar dat is dan met akoestische gitaar. En we hebben wat kunst en vliegwerk moeten uithalen om dit voor elkaar te krijgen. Want Wiebe kan niet zo goed gitaar spelen.
1: Nee, toch niet.
0: Hij is veel beter in de keys, hè?
1: Ja, toch wel. Toch wel. Toch van de piano, ja.
0: Nou ja, en prachtig dat het zo even kan. Maken we dit ook even mee, Niels, hè? Heb je hier ook wakker van gelegen? Nee. Niels blijft altijd rustig. Nou, maar het hartstikke mooi dat je er bent. We kennen elkaar nog maar een half uur, maar toch ken ik jou al meer dan een half jaar. Want ja, via Wiebe, ja, ik hou Wiebe ook heel goed in de gaten met wat hij allemaal uitvogelt hier en daar. En jouw naam is een paar keer voorbij gekomen. Waar kom je vandaan?
1: Ik kom zelf uit Langweer. Ja, lekker hier dichtbij. Ja. Dus superleuk.
0: En je bent zangeres bij meerdere bands of geweest, want ik zag ook nog voorbij komen dat je bij een of andere big band in Heerenveen hebt gezeten.
1: Ja, zeker. Daar is het eigenlijk allemaal een beetje begonnen voor mij. Mm-hmm. Ik zat op school in Heerenveen en daar had je een schoolband.
0: Verder Schuren, de Verder S big band.
1: Ja, de Verder, ja, zeker. Ja. Daar ben ik zo ingerold. Eigenlijk door mijn muziekdocent. Mm-hmm. Ik had dan als vak natuurlijk gewoon muziek en die zei van, jij moet daarbij en we willen je erbij hebben. En alsjeblieft, ga eens een keer een nummertje meezingen en kijken als je het leuk vindt.
0: Ja, en dat is goed. En mensen waren ook blij met jou dus.
1: Dat hoop ik, ja.
0: Dat je mocht blijven.
1: Ja, ik mocht blijven, gelukkig. Ja.
0: Had je het gevoel, zeg maar, want je hebt natuurlijk wel thuis ook wel gezongen hier en daar. Maar had je ook echt het gevoel van, verdorie, dit is mijn roeping. Dit wil ik gaan doen?
1: Zeker. Het is altijd ergens achter in mijn hoofd van, als je dit kan doen, als je van je hobby, als je dit erbij kan doen, op te treden, maar ook te zingen, dat is toch een van mijn grootste passies toch wel.
0: Nou ja, dus, het is sowieso, als je in een big band speelt, dan heb je niet alleen maar een drummer en een bas en een gitarist om je heen, of iemand op een toetsenbord, maar ik zou ook heel veel blazers en andere achtergrondzangeressen en zo. Dus dat is wel, dan heb je wel goed moeten samenwerken. En dan heb je wel een goede leerschool, letterlijk en figuurlijk. Hè?
1: Ja, zeker. Het is een hele grote groep waar je eigenlijk mee samen zit. Ja. En daar moet je een beetje tot een compromis komen eigenlijk.
0: Ja, ja, want iedereen moet natuurlijk op zijn kracht ingezet worden. En zijn talenten moeten daarin ontwikkeld worden. Hoe lang heb je erbij gezeten?
1: Ik denk wel 2 jaar. Ja. De laatste 2 jaar van mijn middelbare schooltijd.
0: Ja. Nou, ja. En toen ben je naar Leeuwarden ben je gegaan. En was dat ook een beetje het moment dat je met je eigen bands serieus ging doen? Of was dat daarna pas?
1: Ja, zeker. Dat is eigenlijk wel echt het keerpunt geweest. Het was een hele hechte groep, om zo maar te zeggen, op de middelbare school. En we hadden allemaal zo'n passie voor de muziek, waarvan we dachten, maar dit zou toch zonde zijn als je dit nu laat vervagen. Ja. Waarom gaan we gewoon niet door met een eigen band in plaats van een schoolband?
0: Nou, dat is Toeperland geworden dus.
1: Yes, ja.
0: En zitten daar alle oud-klasgenoten van je big band in? Of zit er wel wat wisselingen weer in?
1: Nee, het is precies echt dezelfde leden. En echt, om zo maar te zeggen, de core zit er echt in. Ja. Dus vanaf klas 4 zo erg meegegroeid met elkaar. Ja. Dus dat is superleuk.
0: En is qua muziekkeus, is het dan ook veranderd wat jullie nu ten gehore brengen? Of is het repertoire ongeveer hetzelfde gebleken als in Heerenveen bij de big band?
1: Ja, het is in een manier sowieso wel veranderd. Het was echt wel meer big band muziek. Dus dat zijn wat meer onbekendere nummers waar ook echt veel blazers en zo in voorkomen. Toen hebben we toch wel een beetje de switch gemaakt. Oké, als wij nu door willen we wel een beetje herkenning en veel optredens regelen. Ja. Dus dan moet je ook wel een beetje bekendere nummers spelen. Dus zijn we eigenlijk wat meer over gegaan naar de goede koffers zoals we hem hedendaags kennen eigenlijk.
0: Nou, wij gaan er een paar van draaien. Dat zijn de originals natuurlijk.
1: Ja.
0: En hoe gaat het dan? Want op een gegeven moment dan zit je dus bij Stoeprand. Maar dan op een gegeven moment begint het te kriebelen. En dan is het in één keer de Marit Kraakband gaat het worden.
1: Ja, heel gek.
0: Hoe is dat gegaan?
1: Ja, we hebben hier natuurlijk Bregenpop als festival hier in de buurt. Mm-hmm. En mijn vader die stuurde mij wel door via Facebook volgens mij met talent stage. Ja. Nou, ik dacht van, nou ja, wat moeten we nou met een talent stage? Is dat iets voor ons of zo? Mm-hmm. Dus ik heb eerst nog gezegd voor Stoeprand van, nou, zullen we het gewoon maar proberen? Ja. Het is wel een heel groot festival, maar ja, weet je, nooit gegooid is altijd mis. Op dat moment waren we nog heel erg in twijfel, want we waren net begonnen. Gaan we dat doen? Nou, zijn we het toch een beetje vergeten, maar toen dacht ik, ik moet het gewoon doen.
0: Ja.
1: Ik wil gewoon toch. Ik moet het proberen, anders daar ga ik er spijt van hebben, dacht ik.
0: Let's go.
1: Dus toen heb ik twee filmpjes opgestuurd van mezelf. Dat iemand anders me begeleidde. En daar is uitgekomen dat ik toch op het podium mocht staan op Bregenpop. Ja. En daar is het eigenlijk allemaal een beetje begonnen.
0: Ja, want Wiebe de Jong, die achter me zit te glunderen van trots. ja, die is daar ook annex mee. Daar gaan we straks in de tweede uur nog even mee babbelen. Want Wiebe doet veel meer. Ja, dan in één keer gaat het balletje rollen. Want ik heb je ook gezien bij in Jouweren, bij het Hemelsvaartfestival aldaar.
1: Ja.
0: Dat was ook. Ja, dat was fantastisch. Het was een hele goede sfeer, een lekker weer en prachtige muziek. Was ook top.
1: Ja, was echt heel erg leuk. Ja, zeker ook. Heel leuk om te doen.
0: Hoe vaak heb je nu met je eigen band opgetreden? Moeten we het nog een keer noemen? De Marit Kraak Band.
1: Nou, ik denk dat we nu een stuk of... Moet ik even goed nagaan. Volgens mij 2 optredens hebben gedaan. Of 3 optredens?
2: Ja,
1: 3 optredens hebben gedaan ongeveer, ja.
0: Nou, en over een paar weken dan gaat een volgend optreden gaat er komen. Want je gaat ook bij Glamour Beach on stage.
1: Ja, echt te gek. Ja. Je kent inderdaad die festivals. Nou ja, wat we net ook al zeiden. Een Bregenpop en nu ook een Glamour. Ja. Dat zijn toch van die feesten of van die festivals waar je toch... Ja, als je hier opgroeit, toch wel een beetje naar uitkijkt.
0: Nou, hoe noem je dat ook weer? Daar kun je ook content creëren, zeg maar. En dan kun je mooie filmpjes maken en opsturen naar mensen die misschien jou willen boeken voor een dorpsfeest, of voor een schoolfeest, of voor een dophokfeest.
1: Precies.
0: Daar kan het prachtig bij.
1: Ja, het is echt een goede promo, om zo maar te zeggen. Ja.
0: En als dat soort mensen dan ook zien dat... het publiek bij jullie muziek helemaal uit hun dak gaat. En ook qua wat voor liedjes of jullie spelen. Dan kunnen ze meteen zien van, nou die motten we hier hebben.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Ja, dat hoop ik.
0: Nou, dat dachten wij ook bij Even What It Was. Die motten we hier hebben. Je gaat zo meteen hier ook nog eventjes 2 nummers ga je ten gehore brengen. We hebben net buiten de uitzending al even een kleine tip van de sluier mogen horen. Welke nummers ga je zo meteen doen?
1: Ja, ik ga als eerste Creep doen van Radiohead. Die doe ik al een tijdje. En ook een tweede nummer van Keen, Somewhere Only We Know.
0: Ja, nou, wij gaan er zo meteen van genieten. Eerst doen we nog eventjes Fleetwood Mac met Go Your Own Way. Kunnen we de boel hier een beetje ombouwen. En dan gaan we er zo meteen naar luisteren.

Maandagavond 5 oktober komen duo Bottleneck en Meijer en No Saint Duo voor een ode aan de blues naar Unitas in Sint-Nicolaasga om voor de bezoekers op deze avond gevoelige liedjes ten gehore te brengen. Kaartjes zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoors-evenementen.nl. Rock me, baby. Rock me all night long.

0: dat was Jack Bottleneck nog eventjes met Should Have Known Better. En daarvoor hebben we nog even geluisterd naar Tom Cochran, Life is a Highway en Alicia Keys, If I Ain't Got You. Nou, die laatste twee nummers, Marit, dat zijn jouw favorieten of in ieder geval. Dat heb je veel gezongen back in the day.
1: Zeker, vroeger echt met mijn big band tijden heel erg vaak, ja.
0: Nu ben je voor jezelf. Is het dan ook makkelijker om muziekkeuzes te maken? Of zit je nog steeds in hetzelfde straatje ongeveer als de andere bands?
1: Ja, nou ja, aan de ene kant is het heel erg fijn dat je nu zelf een beetje regie hebt met nummers kiezen. Mm-hmm. Want bij de vorige band, bij Stoepbrand, heb je natuurlijk andere invloeden.
0: Ja.
1: Toch is er nog een keerzijde, je moet ook liedjes echt gaan kiezen. En die beslissingen kan soms wel een beetje moeilijk zijn.
0: Nou, je hebt zo pas heb je twee nummers live gedaan. Die heb je zelf gekozen. Die staan op de playlist van Marit Kraakband.
1: Zeker.
0: Heb je daar bepaalde gevoelens bij of vind je dat gewoon lekkere nummers om te doen?
1: Nou, sowieso deze nummers die ik net heb gezongen. Dit gaat gewoon terug naar wat ik eigenlijk al mijn hele leven luister. En waar ik echt, nou ja, wat ik net ook hier al had gezegd. Die kan ik slapend nog zingen, zeg maar. Ja.
0: Dit was je eerste keer op de radio.
1: Zeker.
0: En meteen ook live zingen. Nou, Niels en ik die zaten elkaar even aan te kijken en helemaal goedgekeurd. En wie heeft er kijk op om talenten mee te nemen en te laten zien? Nou, straks naar Bregenpop, of nee, naar Glamour Beach toe.
1: Ja.
0: Hoe lang moeten jullie daar spelen? Hoe lang is de set?
1: Ja, 2 keer 1/2 uur hebben we dan met een kleine pauze.
0: Want jullie zaten inderdaad. Jullie zijn een van de weinige bands, misschien wel de enige band die 2 keer mogen optreden met een pauze ertussen.
1: Dat, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, ook weer een unieke ervaring zal dat zijn.
1: Zeker.
0: Veel succes, veel plezier vooral. En prachtig dat je hier was met twee echt hele goede nummers. We hebben er opnames van gemaakt en die gaan we zeker wel weer eens even draaien. Want ze zijn goed gelukt. Niels die zat ook al te glunderen van we hebben er weer 1 of 2 nieuwe nummers. Dankjewel en tot de volgende keer.
1: Ja, jullie ook heel erg bedankt dat je hier mocht zijn.
0: Ja, wij gaan naar het nieuws. We gaan nog even wat nummers even beluisteren. Maar straks na het nieuws, dan hebben we natuurlijk de broeierige zomerhit van Darcy. En Wiebe de Jong, die heeft de boel inmiddels opgeruimd. En die schuift hier dan straks even aan. Want we moeten het natuurlijk even over het Glamour Beach Festival hebben. Draaien we ook lekkere muziek van Cressup en Susanne Freek. Ja, die komen daar ook. En Melissa Pander en Berend Riemersma, die gaan we ook draaien. Want die zitten dan een beetje onder de paraplu van Wiebe de Jong. Die mogen op zijn podium optreden. Nou, tot aan het nieuws doen we nog even een stukje Jan Smit. Die mag ook op het podium bij het strand van Lemmer komen. Maar nu eerst When the Lady Smiles van de Golden Earring. Tot zometeen.

0: Ja, maar je bent lekker bezig, Henk. Applaus voor Henk, dames en heren. Ja, lekker
1: bezig. Lekker man. Hij blijft het gewoon goed doen, hè?
0: Ja, ik vond het ver gaan om Henkie Henkie te gaan doen, toch? Dat is alleen maar via.
1: Nou, voor Henk vind ik, je moet wel even kunnen, vind ik.
0: Eén keer Henkie,
1: ja,
0: Henkie.
1: Henkie,
2: Henkie. Henkie,
1: Henkie,
2: Henkie, Henkie, Henkie.
0: Maar dat heb ik
3: nou niet naast je schoenen gaan lopen, hè?
4: Nee. Werelds.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
2: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren, omdat als je dat doet, je gewoon teruggestuurd wordt.
1: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet, maar dat is niet nodig volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd, omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
3: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in
4: the World Cup? No, I never spoke to him.
5: Mr. President.
1: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het Twa de Oeren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

0: won't you slow down? Joy's in the air, it's all around.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Oors, waarin we wederom zijn begonnen met de broerige zomerhit Darcy met Shine Through the Summer. En ja, het is lekker zonnig. Lekker warm hier weer in de studio van RTV Spannenburg. En ja, dit uur gaan we weer aandacht besteden aan ja, een bekende persoon hier in de regio, Wiebe de Jong. Hij is overal bijna bij betrokken. Maar vroeger was hij ook toetsenist van Vangrail. Een illustere naam die nog steeds ja, volle zalen trekt. En op dit moment de toetsenist van Billboard. En ja, dat is ook een coverband die in de regio regelmatig even een deuntje meespeelt.
2: Zeker.
1: Ook daarbuiten. En nou, mooi dat je erin bent, Wiebe.
2: Ja, ik vind het hartstikke mooi dat je mag zijn.
1: Ja, je hebt in het voorjaar was je ook al eens een keertje geweest. Dat was een hele andere hoedanigheid. Maar ja, nu hebben we het natuurlijk over. Ja, want toen was er zoveel te bepraten. Het Glamour Beach Festival is aanstaande over drie weken. En ja, daar heb je ook een mooie rol. Want je bent de planner van de Saloon Stage.
2: Ja, stage manager en planner van de Saloon Stage.
1: Ja, nou ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Je hebt heel veel mooie artiesten heb jij ja, geboekt en geregeld. Ja, dus we gaan allemaal, wat gaan we mooi bespreken. Je doet ook nog hele andere dingen. Ja, we gaan zo meteen nog even luisteren naar Steven Jansen. Bella, die is alweer weken terug in Zuid-Afrika. Maar heeft daar ook allemaal drukte. Maar nu eerst gaan we even luisteren naar Everybody's Gotta Learn Sometimes van Cresep. Die is niet voor jou, hè? Die heb je niet geboekt.
2: Nee, net niet. Nee.
1: Misschien volgend jaar.
2: Je weet me nooit.

Bella was een meisje van die plaats geweest. Bella met de hart van zilver. Bella het die boek van God gelees. Toe die lewe vir Bella wou breek, het die Here vir Bella gewys waar het is om veilig te wees.

0: Ja, dit was Melissa Pander eventjes samen met Jesse van Wieren. Ik kom je halen. En ja, dit is een van de laatste singles van Melissa Pander. Die we natuurlijk goed kennen hier uit de buurt. En ook al veel leuke dingen mee gedaan. En ook onder de vleugels van Wiebe de Jong. Als manager, ja, zo mogen we dat wel noemen eigenlijk. Hè?
1: Ja, manager, adviseur.
0: Ja, de Jong Artist Agency heb ik hier staan.
1: Klopt.
0: Dat is, ja, dat moet dan even een officieel stempeltje even krijgen.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is natuurlijk mooi dat je Melissa helpt. Want soms dan gaan de dingen zo snel. Dan weet ik gewoon dat je als muzikant het overzicht wel eens wat kwijt bent. Of dat je met heel veel randzaken bezig bent. Zodat je niet meer aan je leuke dingen, je muziek toekomt.
1: Klopt. Meestal als muzikant zijn er weer vaak maar één ding. Gewoon muziek maken, ja. Liedjes schrijven en niet met andere dingen bezig zijn. En ik vind het juist leuk om die randzaken te doen. Ja.
0: Nou, wat je ook heel vaak ziet is dat bij jeugdige artiesten dat dan vader en moeder of een broer of zus of een vriend vriendin gaat helpen, zeg maar. Maar ja, als het dan ietsje serieuzer wordt, dan heb je eigenlijk ook wel gewoon een professional heb je nodig om de touwtjes strak te houden.
1: Ja, nou, kijk, voor mij is het natuurlijk altijd een beetje begonnen. Ik was altijd beroepsmuzikant, later altijd wel gewoon wat zakelijke beroepen erbij gehad, zeg maar, waar je gewend bent om echt in plannen te werken, uit te werken en dingen te regelen, zeg maar. Ja. En eigenlijk heb ik er nu voor gekozen om dat juist te gaan combineren, mijn passie.
0: Ja.
1: Eigenlijk met hetgene wat ik als professional altijd heb gedaan. En dat werkt wel als een tierenlier.
0: Nou ja, en je hebt ook, je bent ook al 20, misschien wel 25 jaar ben je muzikant. Bezig, ook een heel groot netwerk is ook heel belangrijk.
1: Ja.
0: Als jij binnenstapt, dan weten ze van, die hoeven niet te fappen, want hij weet wel hoe het werkt.
1: Ja, kijk, dat is zo. Ik adviseer altijd eerlijk. Kijk, en de mensen die mij kennen weten dat ook. Van als ik twijfels heb over iets waar ik niet helemaal achter sta, dan zal ik het ook nooit adviseren. Dus de meeste mensen die mij met mij gewerkt hebben, die weten vaak ook, oké, als hij zegt dat dit goed is, dan moet het ook goed zijn.
0: Ja, en als het dan later misgaat, dan ligt dat niet aan het advies wat je hebt gegeven, maar in de loop van de tijd kunnen dingen ook veranderen, of het kan soms ook gewoon aan de artiest liggen. Hè?
1: Soms wel, maar toch trekken we zelf wel aan. Van, ik kan ook fouten maken, maar meestal, het is 9 van de 10 keer zie ik wel, dit is een match, en als ik er niet 100% van overtuigd ben, dan geef ik het ook wel eerlijk aan van, het is een probeersel. Maar meestal zit het wel redelijk goed. Oké, dit is wat ze zoeken. Dit zou hierbij kunnen passen.
0: Nou, wij kennen elkaar ook al een paar jaar. Talentbegeleider, zo heb ik je oorspronkelijk leren kennen. En muzikant natuurlijk. Met Hester Tadema onder andere. Heb je hier 3 jaar terug. Ook in het archief heb je haar begeleid. Dus,
1: als muzikant.
0: Ja, als muzikant inderdaad. Ja, ja als toetsenist. Toen was je nog Wiebe Kies. En daar ben je nu ook nog. Maar talentbegeleider. Je vertelt het net al. Gewoon meekijken, meeluisteren, meevoelen van wat iemand persoonlijk nodig heeft om zichzelf te ontwikkelen en verder te helpen.
1: Ja, zeker ja.
0: Want het is soms best wel een beetje een slangenkul. Het klinkt heel erg negatief, maar er komen heel veel dingen op je af op het moment dat je gewoon lekker wilt gaan spelen. En het is mooi dat er iemand serieus even meekijkt. En ook dingen kan betekenen voor een muzikant. Want je bent ook organisator van verschillende dingen. Nou, Bregenpop hebben we al genoemd. Talent Stage.
1: Ja.
0: Dat is een prachtig concept daar.
1: Ja, het is fantastisch. Weet je, dat is gewoon heel leuk dat je daar mensen kunt ontdekken, zeg maar. En ook gewoon een kans kunt geven. En vaak is het gewoon talent ook echt heel groot.
0: Ja, nou ja, en daar komen ook spectaculaire dingen komen eruit. Winnaars en mensen waarvan je denkt van potverdikkie, ik wist niet dat ze dit in zich hadden. En als je ze dan een half jaar later weer ziet, dan denk je van ja. En ze zijn verder gegroeid. Maar jij kijkt ook altijd een beetje mee over het schouder bij de mensen die bij je langskomen natuurlijk.
1: Ja, zeker. Kijk, Marit is, die je net hebt gehoord, is natuurlijk een prachtig mooi voorbeeld ervan. En als ik zie hoe zij in een jaar tijd zich heeft ontwikkeld, dat is echt ongelooflijk.
0: Ja. Ja, dat zijn de mooie dingen om mee te maken. We hebben het hier bij Even Wat Oors, hebben we dat ook regelmatig. Soms dan ben je iemand even een half jaar kwijt of een jaar kwijt. En dan hebben ze weer nieuw materiaal. Of dan kom je ze weer ergens op een feestje tegen met een muziekdingetje. En dan denk je van, hey, is dit hetzelfde? En dan praat je eens even en dan denk je van, ja, je bent echt gegroeid qua ontwikkeling muziek. En ja, dat is mooi om te zien. Soms heb je ook nog wel eens dat iemand terugzakt. Dat kan natuurlijk omstandigheden zijn dat met werk of met school of wat dan ook maar, dat de dingen even stilstaan. Maar aan de andere kant, als mensen gepassioneerd zijn in de muziek, dan... dan borrelt dat altijd weer, wel weer naar boven.
1: Ja, zo zeker. Dat, en zelfs ik, weet je, op een gegeven moment, ik ben beroepsmuzikant geweest. En op een gegeven moment dan vind je dat prachtig mooi om te doen. Het blijft altijd je passie. En maar op een gegeven moment dan gaan dingen ook gewoon worden. En het is juist de kunst om het altijd weer leuk te houden. En als muzikant zijn heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden van... als er ooit eens een keer een mogelijkheid komt om muzikanten te helpen... dan wil ik dat graag doen. Je hebt muziekscholen, mm-hmm. worden ze allemaal opgeleid tot goede muzikanten. Kunnen ze allemaal perfect spelen. En dan stop je met muziekschool en dan valt er een gat. En ik heb al gezegd, als ik daar nou een brug voor kan zijn... dan dat is mijn passie. En nou ja, eigenlijk door wat dingen op te zetten, wat te gaan organiseren... is het stiekem een beetje op mijn pad gekomen. En op die manier ben ik daar ook daarmee begonnen.
0: Ja, nou ja, ik moet eerlijk zeggen... je hebt de verschillende popscholen in Leeuwarden bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Daar verwacht je eigenlijk ook dat mensen wat zakelijke dingen leren. Nou valt dat in de praktijk ook best wel een beetje tegen.
1: Ja.
0: Zeker ook omdat er is geen situatie gelijk. Evenementen of om jezelf neer te zetten hier of daar. Dat is zo eigen. Dat is zo, iedereen is uniek. En iedereen die heeft voor zichzelf een eigen manier, moet zijn eigen manier ontwikkelen. En ja, dat is eigenlijk vrij lastig om te leren op school. Je moet het gewoon doen.
1: Ik heb zelf wat dat betreft is dat vroeger wilde ik graag doorbreken. Mijn voordeel is nu dat wij dat we altijd tegen het randje aan hebben gezeten. Daardoor moest je heel veel dingen zelf doen.
0: Ja.
1: En daar leer ik heel veel van. En dan kom je er ook achter dat het hele artiestenbestaan eigenlijk maar 25% hooguit misschien uit muziek maken bestaat. Ja. Voor de rest is het allemaal zaken en jezelf verkopen. Hoe ga je met organisaties om?
0: Ja.
1: Er zit zoveel meer achter en dat wordt je niet geleerd. Ja, op de popscholen wel in bepaalde mate, zeg maar. Maar in praktijk brengen is een heel ander verhaal.
0: Kijk, het is ook zo van, ik heb dat met Arjen Kiel, de bandcoach van het Tonus, heb ik het er ook wel eens over gehad. Kijk, je hebt muzikanten die zijn heel warrig in het hoofd, laat ik het zo zeggen. Maar daardoor zijn het hele goede muzikanten. En niet elke muzikant is een zakenman of een mierenneuker, zeg maar.
1: Nee.
0: En je moet toch wel een beetje... reëel kunnen zijn, zeg maar. En strak kunnen denken, zeg maar. Om de dingen voor elkaar te hebben. En daar is niet iedereen geschikt voor. Het is wel te leren. Maar aan de andere kant, je moet het ook leuk vinden om het te doen, hè?
1: Het moet ook in je zitten. Ja. Kijk, als je muzikant bent en je bent heel creatief... ja, dan je zal nooit echt een strakke planner gaan worden waarschijnlijk. Ik ben wat dat betreft een beetje van beide, zeg maar. Ik ben wat dat betreft een atypische muzikant daarin.
0: Ja.
1: Dus... of het nou positief is of negatief, geen idee. Dus,
0: dat laten we even in het midden. Ja. Alles is er voor, is er tegen.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, we gaan zo meteen nog even verder praten. Want we moeten het natuurlijk ook weer hebben over de dingen die dan bij Glamour Beach Festival gaan gebeuren. Wij gaan zo meteen even luisteren naar Janvier Zamudio. Ongelooflijk, de Zuid-Afrikaanse zangeres die elke week bijna voorbij komt hier op de vrijdagavond. Maar nu eerst nog eventjes Susanne Freek, Blauwe Dag. MUZIEK

0: zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Nou, dat was Berend Riemersma nog eventjes met You. En ja, Berend is ook een graag geziene gast bij RTV Spanenburg. Is hier ook al eens een keertje geweest samen met Lotte. Daar hebben ze een tijdje mee opgetrokken. Ja, volgens mij treden ze nog wel eens een keertje op. En ja, Wiebe Berend, die komt ook naar Lemmer op jouw podium.
1: Zeker, zeker. Ik van, ja, Berend is gewoon een ontzettend leuke jongen.
0: En een goede muzikant.
1: En een goede muzikant. Ja, een goede entertainer.
0: Er zijn genoeg leuke jongens.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar het moet allemaal kloppen, weet je. Ja. En dat is, ja, die past daar prima.
0: Ja, hij brengt ook altijd een hele relaxte, rustige sfeer met zich mee. Maar hij kan de mensen ook enthousiast maken.
1: Ja, absoluut.
0: Hij voelt het altijd heel goed aan van wat een zaal, wat een tent of een strand nodig heeft.
1: Ja, nou ja, dat zeker. Daarom heb ik ook op die plek neergezet van hij is een hele goede. Kijk, bij de saloon steeds hebben we een duidelijke opbouw. We proberen eerst even wat lounge muziek of niet een beetje credible muziek te maken. Ja. Daarna een beetje iets meer over de sfeer. En uiteindelijk wel echt een beetje feest afsluiten met piano shows en dat soort dingen, zeg maar. Ja. Onder andere, ik heb op vrijdags Keys heb ik er staan. Dat is ook een duo met een hele goede toetsenist, zangeres. Mm-hmm. En Berend staat ervoor. Ja, de perfecte opmaat. En Berend kan heel goed entertainen. Ja. En ook goed muziek maken.
0: Ja, wie heb je? We hebben een Melissa Pander hebben we al gehad. Ja. Die staat op het podium en ja, wie heb je nog meer meegenomen?
1: Uiteraard Marit Kraak. Ja. Dat is de Marit Kraak Band. De hele band staat op het podium. Het is een klein podium. Ja. Maar we gaan er allemaal op passen. Dus desnoods gaan we er voor of naast staan.
0: Ja.
1: En dus die staat op de zaterdag al volgens mij rond 6:00, 6:30, zeg maar. Dus wanneer de eerste artiest op de mainstage is geweest, dan kunnen ze allemaal door naar Marit. Mm-hmm. En uiteraard Melissa Pander.
0: Ja.
1: Ik sta er met Hester Talema.
0: Ja. Oh, die hebben we hier ook al eens in de studio gehad. Hè? Dat was wat ik eerder zei, 3 jaar terug.
1: Ja,
0: was je ook mee als begeleider, als toetsenist, begeleider?
1: En het mooie is, met Hester doe ik een speciale show.
0: Hé, hey, vertel.
1: Wij bepalen niks zelf. Alles wat we spelen wordt allemaal op verzoek.
0: Roept u maar.
1: Ja, allemaal roepen. Dus iedereen die luistert, die kan alvast verzoekjes verzinnen. En dan kunnen ze gewoon opschrijven, dit ga je spelen. En dan wordt aan 9 van de 10 keer ook ter plekke ook direct gespeeld. Of in ieder geval later in de show, zeg maar.
0: Geïmproviseerd?
1: Geïmproviseerd. Dus of het goed is, weten we niet.
0: Ja, dus als er straks een of andere hip-hop track geroepen wordt, dan moet je even nadenken van hoe gaat je ook alweer. En dan doe je hem halverwege en dan gaat hij over in iets wat je wel kent.
1: Nou ja, ik speel piano, maar ik krijg vaak wel verzoekjes. Kun je ook Metallica? Dit van, moet jij eens even kijken.
0: Ja. Ja, nee, dat is jou wel toevertrouwd, want ja, je loopt ook al jaren mee. Wie heb je nog meer op jouw line-up staan?
1: We beginnen met een, maar goed, ik geef eerlijk toe, dat is iets van outsiders, zeg maar. Ik heb het zelf niet geregeld, dat is de organisatie zelf. Mijn rol is vooral dat ik de saloon steeds doe, dus de grote artiesten, dat laat ik over aan de organisatie zelf.
0: Ja, ja.
1: Maar we beginnen met Rutger van Banneveld.
0: Dat is de nummer 1 hit van nu, in ieder geval de zomerhit.
1: Zeker, ja, ja.
0: Ja, maar daar zit een verhaaltje aan, geloof ik. Hè? Want die stond er in één keer, hè?
1: Die stond er in één keer, ja. Ja. Hij heeft zo vaak gevraagd, mag ik er alsjeblieft een keertje staan? Zeg van, joh, voor deze keer.
0: Ja.
1: We gunnen jou, we geven jou het podium.
0: Oké. Okay.
1: Dus, dus ik blijf dromen. Dus,
0: hij doet het helemaal gek in het festivalcircuit. Ze vliegen hem in voor twee of drie nummers. En hij begint met de hit en hij eindigt ook weer met de hit waarschijnlijk.
1: Ja.
0: En daar begint het dus mee, maar en wie nog meer?
1: We hebben op de vrijdag We Try John Mayer. Dat is een hele goede John Mayer tribute band.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb ze al eens een keer eerder ergens gehad. En gewoon echt te gek. Hele goede muzikant ook.
0: Ja.
1: En dus die zijn gewoon echt leuk. En dan uiteraard Berend en dan Keys op de vrijdag als afsluiter. Ook veel verzoekjes, dus die zijn gewoon heel gezellig.
0: Ja.
1: En zaterdags beginnen wij met Muriel Moed. Mm-hmm. Muriel. Dat is een hele goede zangeres. Echt prachtige stem.
0: Okay. Een
1: beetje ook lounge muziek. Maar echt heel mooi naar te luisteren. En dan gaan we knallen met Marit.
0: Mm-hmm.
1: En Melissa Pander. En ik eindig met Hester Talema.
0: Ja, nou ja, dan heb je een prachtige line-up staan. En de mensen kunnen daar mooi de boel wat afwisselen. Want in de andere tenten, daar heb je dan, ik noem het dan maar even de bekende namen, de kanonnen. Ja. Je hebt ook een of andere silent disco-achtige ding heb je daar. En je hebt ook weer een feestmuziek-achtig hoekje.
1: Er is zelfs een secret stage.
0: Maar dat mochten we niet vertellen, toch?
1: Nee, dat is, wat er staat, dat is nog geheim.
0: Ja, en ik heb ook gisteren of eergisteren begrepen dat er zondag ook open is gezet. En Gerrit Joling komt ook weer, geloof ik. Kijk, en zo is het cirkeltje weer rond. Want Glamour Beach Festival en zeker de Saloon Stage is iets om naartoe te gaan. Ook iets om naar uit te kijken. Ja, ik had begrepen dat, dat voor vrijdag en zaterdag er nog beperkt kaarten waren.
1: Ja.
0: Het is nog net niet uitverkocht, maar ja, we hebben nog 3 weken. Dus mensen moeten wel snel zijn.
1: Ja, het is vaak, op het laatste moment gaat het helemaal snel lopen. Maar dit is vaak wel de periode dat, dat het in één keer in no time uitverkocht is.
0: Ja, want mensen die, sommige mensen die kijken even hoe noem je dat, de kat uit de boom. En dan op het laatste moment, en ik, uit ervaring weet ik ook dat er ook wel wat vriendengroepjes, wat appjes heen en weer aan het sturen zijn van, zullen we toch, zullen we niet? Ik kan wel, ik kan niet. Zijn we op tijd weer terug voor vakantie? Of wat voor weer wordt het? En dan doen ze het uiteindelijk toch.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou ja, dit is een hartstikke mooie line-up voor het hele weekend. We hebben deze 2 uur ook al een paar artiesten gedraaid die daar op het toneel gaan staan. Ja, en we moeten het stiekem ook nog eventjes hebben over Muziekcafé Jouweren. Want dat staat het komende schooljaar, noem ik dat maar ook weer even op het programma. Hè?
1: Zeker. Dat is voor degenen die het niet kennen. Dat is, wij organiseren het altijd voor eigenlijk startende acts. Mm-hmm. Of en mensen die gewoon eens een keer wat willen proberen. En daar komen hele leuke dingen uit voort.
0: Ja.
1: Dus als het goed is, ik denk in oktober, november. We hebben nu nog niet een exacte datum gepland. Maar ze kunnen even naar de Facebookpagina gaan. Dan zullen we binnenkort wat bekendmaken.
0: Ja, de mensen, dat is meestal in de zomervakantie. In augustus, september, dan begint alles weer. En de blauwdrukken liggen wel klaar. Maar echt een datum aanwijzen, dat gebeurt daar vaak in september of begin oktober. En daar is ook wel tijd voor. Want je kan je ook opgeven voor Muziekcafé, geloof ik. Hè?
1: Ja, iedereen kan zich even opgeven. Als er plek is, dan geven zoveel mogelijk mensen in ieder geval een kans. Mits het past, zeg maar. Maar we hebben er van alles gehad. Officieel kunnen er misschien 3 mensen op het podium staan. Maar we hebben ook 12-mansformaties gehad. En we krijgen het allemaal voor elkaar.
0: Ja, ik heb ze ook wel gezien dat, meer muzikanten naast het podium stonden dan op het podium.
1: En dat is een feest vaak. Ja, gewoon echt hartstikke leuk. En,
0: probeer daar maar naar de wc te komen.
1: Ja.
0: Dan moet je goed

0: voor iedereen. En nou, prachtig dat je dat doet. En ja, we zien elkaar snel wel weer. Want dat je mooie dingen doet met jouw team en met jouw mensen, dat is buiten kijf. En bedankt en tot de volgende keer.
1: Graag gedaan en bedankt dat ik mocht komen.
0: Ja,
1: nou, samen met Marit.
0: Ja, we gaan lekker door met muziek. We doen Arcade van Bad Luck Baby even.

Ja, dat was Lorem Ipsum nog eventjes met Girl Scout. En volgens mij was dat nummer van vorig jaar. En Michelle Tuipe, de zangeres van Lorem Ipsum, ja, die is net weer terug van een hele lange reis. Ze is in Amerika geweest, 2 maanden lang. En ze heeft ze op TikTok en op Instagram en op Facebook heeft ze daar een soort van logboek heeft ze daar van bijgehouden. Dus misschien wel even leuk om dat nog even na te kijken. Want ja, ik ben eigenlijk de afgelopen 2,5 maand ook op reis geweest door dat te volgen. En ze ging naar heel veel interessante plekken toe. En ja, daar heeft ze even verslag van gemaakt. Gelukkig is ze weer terug en zijn ze weer druk bezig om muziek te maken met de band Lorem Ipsum uit Volendam. En daarvoor nog eventjes Arcade van Bad Luck Baby, zoals gezegd. En ja, de zangeres ervan, Kat Harivan, ja, die is ook mede-organisator van de popronde 2026 in Leeuwarden, 9 oktober. En ja, wat wel leuk is om te vertellen is dat ja, dat is op een vrijdagavond. En dan hebben we uitzending. En we hebben een uitzending vanuit Leeuwarden. Nou, dat hebben we de afgelopen zomer al 2 keer geprobeerd. En morgen, zaterdagmorgen, ja, vroeg, 8 tot 11, zitten we bij Concours Picking Ries. Niels vanuit de studio en ik vanaf locatie. We maken er weer even een dolle boel van. En ja, de enige echte Johannes de Vries, die komt ook mee. Dus die jeuzelt ook even mee door de microfoon. En daar gaan we een leuke radio van maken. Ja, morgen maar even luisteren bij RTV Spannenburg. S'morgens vroeg. Je moet eraf, vroeg af. Nou, wij ook trouwens. Maar we gaan het dus ook 9 oktober vanuit Leeuwarden doen. Bij de popronde 2026. Nou, wat gaan wij doen? Bij RTV NOF houden we ermee op. Volgende week gaan we door. Dan, hier gaan we nog even 2 uur door. Dat doen we dan met Hardstyle, met Fennec. Volgende week dan hebben we weer het filmuurtje met Janna. En we gaan er even iets bijzonders doen. Dat kunnen jullie de komende week nog wel even volgen op de social media. En Even Wat Oors Dance heeft dan volgende week ook de 59ste editie. Nou, lekker druk allemaal. Niels, bedankt voor de techniek. Marit, bedankt ja, voor het live spelen en zingen. Datzelfde geldt voor Wiebe. Leuk dat jullie er waren. En het kan zeker nog wel eens een keer veel plezier bij Glamour Beach Festival, het Saloon Stage, 21, 22 en 23 augustus, dus over 3 weken. Nou, we gaan nog even luisteren naar de Kast, die spelen daar trouwens ook. Raak gaan we doen, maar nu eerst Noodgeval van Goldbands. Tot de volgende keer.

0: We moeten er een beetje een stijl uit gaan, René, het einde van het seizoen. Henk, nog één keer, toch?
1: Tuurlijk, als lekker, kan. Man. Tuurlijk, heerlijk.
0: Eén keer nog.
1: Heerlijk.
0: Want?
1: Ja, altijd goed.
0: Altijd goed dit weekend
1: altijd
0: ook weer?
1: Altijd goed. Saunaatje, whiskytje in je hand. En dan is het het leukste programma wat er is. Ja. Vind ik echt.
2: Een lekkere huppakee, daar zit hij.
3: Henk, goed bezig. Ja. En nou, Henk, ja.
2: Ja hoor.
3: Ben je er nog, Henk? Kom er maar in, Henk.
4: Lekker man.
0: Hij blijft het gewoon goed doen, hè?

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
2: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
1: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
3: Onze regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
1: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het 12e oren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.
2: Nee joh, dit is al 3e oren.

is the oath that seals our bond.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen en haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het 12e oren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.
2: Nee, het is al het 4e oren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Fries en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur. Radio.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. Ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend. Buurtbewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en werden bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. In Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen.